0: EO.
1: Sterren en wel.
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man.

na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Robert est un chanteur. Nous oublions tout. Quand c'est l'été,

magnifique. Als je mijn gedachten eens kon zien.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palace, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor 4 man in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden.
2: Oh.
1: Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
0: Marcel de Vries.
2: Ja, goedemorgen. Het is nog 6:01 zelfs. We zijn lekker op tijd deze maandagochtend. Ik denk, ja, gelijk maar even de koe bij de horens vatten, vind je niet? De week maar goed beginnen. Met zometeen Tino Martin, eerst Frank van Etten.

0: vijf over zes. Ik wil weer eens even weten, wordt het...
1: Hard of zacht?
0: Wordt het hard of wordt het zacht? Waar heb je zin in? Heb je een beetje een goed weekend gehad? Dan moet je misschien vandaag nog even bijkomen. Of in ieder geval vanochtend. Of denk je van, nee, ik zit er klaar voor, Marcel. Geef maar eens gas. Ik heb op optie zacht vanochtend een heel mooi liedje van Dana Winner. Aangezien het vandaag een tropische dag gaat worden...

0: Ja, dit is toch prachtig. Dana Winner en Zwoele Zomer. Dat heb ik op keuze zacht. Als je dat wil horen, dan stuur je dus letterlijk het woordje zacht even in de NPO Luisterapp. Of heb je zin in een harde? Is ook lekker dit, hè? DJ Paul en Love You More. Laat het weten in onze NPO Luisterapp. In het kanaal van Sterren uiteraard. Druk even op bericht en letterlijk een bericht in. Zacht of hard. Meer hoef ik niet van je te weten. Dus het woordje hard of het woordje zacht in die app. Inmiddels 7 over 6. Wij moesten maar eens even beginnen. Eens even kijken hoe het bij Paul is.
1: Hey Clubbie. Ja, een bijzondere goedemorgen, Marcel Klaproosje. En daar zit je dan, hè. Helemaal eenzaam te zijn.
0: Moeder is hier alleen.
1: Een hele goedemorgen. Hey, we zijn weer op weg naar het schoolbandje. Lekker weekendje achter de rug. Vooral wat bankzaakjes gedaan.
0: Oh.
1: En wat gesnaveld. Gisteren een mooi ritje in de Hummert gemaakt. En daar kunnen we er weer tegen. Vandaag gaan we een beetje kunstmest zaaien, Marcel.
0: Oh, ja.
1: Want wie zaait zal oogsten.
0: Meestal.
1: En de rest zal wel gewoon lekker koffie drinken zijn. En water. En de rest komt later. Zolang dat nog mag, hè. Want oh, wat is het allemaal gordroog. Hey Marcel,
0: ja.
1: Voor de maandag, ik zat zo te denken, een hele mooie van Maywood. Dat is ook een van jouw favorietjes, hè?
0: Zeker.
1: Ik zeg, Clubbie, het is hier 17 graden, het is boven de snorkel. En ik zeg, Tietom, afknijpen
0: en droog zwaaien.
2: Als de werkdag is begonnen.
0: Dank je, Paulus.
2: En je

Ja, daar zitten we dan inderdaad. Only the Lonely. Nou, dat was dat natuurlijk afgelopen vrijdag ook al, maar... En zaterdagavond. We hebben ook nog een leuk feestje gehad. Zo. Maar nu is het gewoon weer maandag. En zo voelt het ook wel een klein beetje, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb gisteren namelijk klein fietstochtje gehad. Een kleintje. Ik heb namelijk een nieuwe racefiets, of een andere racefiets, zo moet ik het zeggen. Ik had mijn oude, zeg maar, die kon ik kwijt. En toch eventjes wezen neus op de marktplaatsen die er zijn natuurlijk. En dus ik heb een andere. Maar ik wist niet. Ik had een ouderwetse racefiets. Een ouderwetse, ja, die was al jaren oud. Dus dat is een stalen ros, noemen ze dat dan. Maar ik heb nu er eentje van carbon. Maar dat scheelt dus echt, hè. Dat scheelt. Ja, dat weet je natuurlijk ook wel, dat het een stuk lichter is. Maar dat dan ook in snelheid. Dus ik heb lekker... Ik was lekker onderweg, zal ik maar zeggen. Dus op een gegeven moment dacht ik... Ik kan nog wel even langs een vriend van mij. Die woont best wel een paar kilometer verderop. Pakken daarna nog een rondje. Op een gegeven moment stond de teller, toen ik weer terug was in mijn mooie Dokkum, op 100 kilometer. Nou, ik dacht lekker gewerkt, de Vries. Maar ik kan het merken in de beentjes. Gelukkig zittend werk, dus wat dat betreft zul je er weinig van horen. Behalve deze kleine anekdote. Nou, hopelijk heb je een beetje een goed weekend gehad. Je mag altijd verhalen die een beetje de moeite waard zijn, die mag je over de drempel gooien, zou ik maar zeggen. In de app, NPO Luisterapp. Want ja, ik zit hier maar alleen. Dus als we dat een beetje samen kunnen doen, samen kunnen rooien vanochtend, zou fantastisch zijn. Deze ochtendshow Marcel in de Morgen. Letterlijk Marcel in de Morgen, want de rest ligt nog te bedden. Neem ik aan, Wouter die heeft vakantie. Tinia heeft nog een weekje, die is er volgende week. Dus dit is dan ook tegelijk mijn laatste week. Ja, laten we die dan maar even gezellig met elkaar vieren. En laat vooral dan even weten dat je erbij bent. Dat ik hier niet voor spek en bonen zit in ieder geval. Want ik heb wel een beetje het idee dat dit nu echt vakantietijd is. Kijk, de laatste bouwvak is natuurlijk afgelopen vrijdag ook begonnen. Dus wie is er dan bij? Nou, laat het weten in het appje. Dan ga ik maar eens even beginnen met dit programma. We zijn er al lekker vroeg mee begonnen. Met zometeen dus keuze zacht of hard. Dat kun je ook even laten weten in de app Zwoele Zomer van Dana Wiener tegenover Love You More van DJ Paul Elstar. Showtime. Nou, zeker showtime op deze tropische dag, want het wordt vandaag op grote schaal tropisch warm. Door een zuidelijke wind wordt er warme lucht aangevoerd. Het kwik stijgt naar 30 tot 34 graden. En in Limburg, nou, dan wordt het helemaal puffen. Dan wordt het lokaal 35 tot 36 graden. Oh, de kretters. Maar een beetje uit de zon. In de luwte. Goed smeren en hydrateren. Dat vies natuurlijk altijd.

Of een appje van Igorovic die zegt, was dat 100 kilometer met 25 kilometer per uur? Nee, nee, nee, nee, nee. 31 kilometer per uur gemiddeld. Rap tempo, vandaar dat ik de beentjes volgens haar.

0: Frankie. Frans en Frans.
1: Magnifique.
0: Frans-Duits en Lange Frans natuurlijk. En de Tour de France. Wij spelen...
2: Art of zacht.
0: En de vraag aan jou is, heb je zin in een zachte of heb je zin in een harde? De zachte van vandaag is een liedje van Dana Wiener voor deze tropische maandag.
3: Geef mij een zwoele zomer.
0: Keuze zacht.
3: Weet je hoe ik bedoel?
0: Of heb je zin in hard? Dan keil ik deze er even in van DJ Paul. Paul Elstak en Love You More. Laat het weten in NPO Luister. Dat is de handige app van de publieke omroep. Voor alle radiozenders die we hebben binnen de publieke omroep. En ja, dan moet je ons even uitzoeken natuurlijk wel. In de carousel van radiozenders. Ster NL. En dan toets je even onder het kopje bericht het woordje zacht of het woordje hard. Goedemorgen, zegt Thomas. Willen jullie een liedje van Jannes draaien vanochtend voor deze aankomende tropische dag? Dat wil ik zeker wel. Hanneke die heeft zich even gemeld. Norbert is erbij. En ook Willem zegt goeiemorgens. Goeiemorgens. Dat doet me weer een beetje denken aan debiteuren, crediteuren van Jiskevet. Goeiemorgens. Heer Marcel. Heer ook. En Jesper, goedemorgen.
4: Marcelleke clubpie, goedemorgen. Ja mensen, het is weer maandag, het weekend zit er weer op. We kunnen weer naar de bouw. We gaan weer beginnen, nieuwe week, nieuwe kansen. We hebben er zin in. Vandaag wel weer lekker warm weer. Oh, maar dat gaat helemaal goed komen. Marcel, heb je een leuk liedje van Peter Stijgerpijp?
0: Ja.
4: Van jongens van de bouw. Nou, ik hoor het wel. Mensen, werk ze en zo de bakkel.
0: Zo is dat, Jesper. Nou, ik heb zo'n beetje het hele oeuvre wel van Bert de Stijgerpijp. Dus dat u vraagt, wij draaien, zeg maar. Jan is erbij, die zegt morgen de Vries. Doe maar even een hard liedje na een zwaar weekend. Oh, wat was er zwaar aan, Jan? Heb je zitten kantelen? Mika is er ook bij. Morgen, Marcel, we gaan op de maandagmorgen na de vakantie voor de harde plaat. Ja, zijn er alweer mensen terug van vakantie die echt aan de bak moeten vandaag weer voor de eerste? Oeh, dan is het ook een pittige maandag, lijkt mij. We zijn erbij, zegt Mitchell. Doe voor mij maar een zachte. Ik luister weer gezellig mee vanuit Arnhem-Muiden, zegt Ria. Henke en de keukenmannekers, die zijn er ook weer bij. Gezellig, Henke. Joost, die zegt, je bent zeker niet alleen. Heerlijk vandaag weer de hele dag Ster NL aan. Joost, helemaal goed. En Johnny zegt, goedemorgen Marcel, ik ben erbij, vaste luisteraar. Nog 4 weken werken, dan heb ik vakantie. Dan moet je nog even door, John. Dat zal dan begin september zijn, lijkt mij. En ook Marcel zegt, nog 4 weken en dan weer 2 weken vakantie. Lekker, goed vooruitzicht. Morgen clubpie, zegt Marco, na een mooie vakantie. Vanochtend om 2:30 de wekker. Ja, dat deed pijn, maar komt goed en keuze hard voor mij graag. Evert zegt me, Marcel, goedemorgen, hier al 2,5 uur alleen bezig. Een fijne uitzending, groeten van Evert. En ook de heer of mevrouw Slaaptablet. Oh, ik zie dat het mailadres dat het Maarten is. Oké, Maarten. We zijn er alweer bij vanaf 5 uur, nog 3 weekjes, dan weer lekker vakantie. Kijk, 3 weken, dan zit je ook eind augustus. Hopelijk een beetje goed weer dan nog. Even kijken, dan heb ik hier een appje van Lex. Goedemorgen, Lex.
5: Morgen clubpie, morgen Marcel, ik haal een pentiebeuker op deze mooie maandagochtend. Nou, het weekend is weer voorbij. Weinig weekend gehad, veel gewerkt, maar ja, goed voor de bankrekening.
0: Ja, zo is het.
5: Nou, toekeloekie, hoekse waardes uit om stijven in je broekie.
0: Lexi, dankjewel man. En Lieke die zegt, jee, Marcel in de morgen, zelfs als wij onderweg zijn naar Oostenrijk met de auto, we komen de eerste 4 uur wel door. Nou, naar Oostenrijk, als je nog nu net vanuit Nederland rijdt, dan moet je nog een eindje door, tuffen. Dan heb ik goed nieuws. Dan is Danny is er straks. Of zeg ik dat goed? Ja, Danny is er straks. Om 10 uur. En anders dan is er nog een uitzending gemist. Die kun je nog even meepakken. En dan kun je eventueel nog het Piratenuur XXL pakken van zaterdagmiddag. Die had ik van 5 tot 8. Dat kan ook nog. En Wim zegt, goedemorgen Marcel. Lekker onderweg naar het werk met het busje. Nog 1,5 week werken en dan vakantie. Groetjes en een fijne dag. Dankjewel, dankjewel. Nou, zometeen nog wat meer berichten. Mocht je ook een berichtje willen inspreken of intikken, wees welkom. Ik ga draaien in keuze hard of zacht. Ik ben een beetje aan het peilen. Ja, ik zie over het algemeen echt heel veel appjes met het woord hard. Er zit wel wat zacht tussen, maar hard heeft de overtoon. Dus ja, dat wil zeggen dat de DJ Paul Elstak lekker gaat draaien. Nou, dat gezegd hebben we zometeen ook nog tijd voor een truckerstrek. Mocht je daar nog een suggestie voor hebben, wees welkom.

0: te zijn jubileum. Jan Smit. En wij zijn erbij van Sterren NL. Vanaf vrijdagmiddag zijn we er al.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, ik zei er gek niet hoor. Dat, wat collega's die zijn daar aanwezig. Die geven acte présence. Zometeen dan is het weer tijd voor een vroege vogel. En dat kun jij zijn. Het wil niet zo zijn dat je in de uitzending komt. Maar ik ga wel even een naam noemen zometeen van een persoon die onze vroege vogel is. En je kan jezelf opgeven. Het is heel makkelijk om jezelf te nomineren. Je geeft jezelf even op door je voornaam even te sturen. Misschien heel gek, maar gewoon even je voornaam even in de app sturen. Mag en kan ook, zeg ik erbij, zo vaak als mogelijk. Je weet nooit of het helpt. Ik kies er zometeen random op het scherm even een naam uit. En hij of zij krijgt even wat leuks thuis gestuurd. En dan mag je ook automatisch nog even een liedje aanvragen. Dus dan mag je even insturen wat je wil horen. Dus geef jezelf alvast even op door even je voornaam nu te sturen in de NPO Luisterapp. En ja, wie weet ben je vandaag onze vroege vogel. Nou, vandaag een mooie dag. Sterker nog, het wordt een bloedhete dag. Tropisch warm op grote schaal. Door de zuidelijke wind krijgen we warme lucht in het land. Kwik gaat omhoog naar 30 tot 34 graden. En in Limburg kan het 35 tot 36 graden worden. Goedemorgen zeg. Inmiddels is het 1 over half 7 en is het tijd voor
2: het
0: nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot kwart voor 9 aanhoudt. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen.
0: Zo. Dat moeten hele spannende minuten zijn geweest. Dankjewel, Sidney. Dan verkeersinformatie van de ANWB. De A6 Lelystad richting Muiden bij de Hollandse Brug. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn er afgesloten. En er is nog melding vanaf het spoor, want tussen Gouda en Zoetermeer rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte bovenleiding. Er rijden bussen. Dit duurt tot ongeveer 8:30 vanochtend. Ongeveer, wordt er gezegd. Nou, zometeen dus vroege vogel. Meld je aan met je voornaam in de app. Als je er toch 1 keer in zit en je weet er een goeie, dan mag je ook een truckerstrek insturen, want dat zit eraan te komen. Geef even wat muziek draaien op verzoek nog voor onze Paul. Ja, ik ben niet vergeten, Paul. Meevoet. Ja, dat is voor mij ook een liefhebberijtje, hoor. Heerlijk. Ik ga even een meezingetje doen, want ja, jongens. Maandag, meezing maandag.
3: NPO Sterren NL.
1: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, laten we die ochtend maar eens even goed beginnen met Rio.

0: Bros, John West, Billy Dans en Monk. En jij bent alles. Zometeen is het tijd voor de
1: Vroege Vogel.
0: Yes. Aanmelden doe je nog eventjes heel kort. Een minuutje of vijf heb je de tijd om je voornaam even te droppen in de NPO Luister-app. Tramtrucker Inge is erbij. Morgen Marcel vandaag weer begonnen na 3 weekjes vakantie. Maar geloof me Marcel, het voelt als een lang weekend. Deze week wat torens rijden voor de nieuwe windturbines bij Zandvliet. Dus rustig aan beginnen. Marcel Werksen, ik ben erbij. Groet Inge en oh ja, doe die prutsers in de Oranje Werkplaats in Schelluinen even de groeten. Bij deze. Dan hebben we Michel erbij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, clubje. Ja, wij zijn er nog wel bij. 2 weken. Eindelijk lekker vakantie. Dus nog even doorzetten. Dus, Marcel.
0: Ja.
2: Zaterdag natuurlijk enorm genoten. Hè, van de XXL-uitzending. Heerlijk om lekker te luisteren. Dus, voor mij graag de harde plaat. En, kun je Elder Rixie nog een keer draaien? Fijne dag iedereen.
0: Doei. Ja, dankjewel Michel. En dankjewel ook voor afgelopen... Ja, zaterdag. Ja, dat was inderdaad een feestje. Krijg je er nog een berichtje van Marco. Die zegt, morgen Marcel, super bedankt voor het Piratenuur XXXL van afgelopen zaterdag. Zojuist in de auto nog een keer geluisterd. Nu weer fundering timmeren. Groeten van Marco. Ja, hij is in de volledigheid is hier te beluisteren. De hele XL-aflevering van afgelopen zaterdag. Ik doe dat nou niet zo gek vaak. Ik haal soms wel eens een uurtje door, maar dit was een extra lange editie. Ik dacht, ach, voor iedereen in de vakantietijd. Een beetje zo op vakantietijd, hè. Dat zit er natuurlijk in. Ik maak er even een lange uitzending van. Misschien binnenkort nog wel een keer na mijn vakantie. Wie weet. Johan, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen allemaal. Hier Johan uit Olbroeken. Marcel, het was zaterdagavond super mooi, hè. En er draaien mooie plaatjes en show masker van.
0: Dankjewel, Johan. Nogmaals, in de app NPO Luister kun je hem terugluisteren. Daan is erbij, moet vandaag weer beginnen. Werken na de vakantie. Ik kan wel even een harde plaat gebruiken. Nou, die hebben we al gehad daarnet. Barry zegt goedemorgen, ik ben er weer bij deze ochtend. Lekker vroeg beginnen. Groeten Barry de glazenwasser. Wilfred zegt goedemorgen Marcel, zaterdag was weer top. XXL editie. Fijne werkdag allemaal. Jij ook, Wilfred. En Calvin, of Kelvin die zegt, morgen Marcel, kun je even Elt en Rixie draaien voor Pa en Karel. Jim, die moet nog 7 weken werken, helaas. En dan pas vakantie. Maar goed, Jim, je hebt het natuurlijk wel... of Jim, kan natuurlijk ook. Je hebt nog wel in het vat zitten. Hey, en dat is lekker, hè? Carlo, die hadden we net ook al. Die gaat over 4 weken, lees ik. En dan gaat hij weer naar Karpatos. Karpatos, zegt hij altijd. Lekker 3 weken genieten. En Truckers Trekkie, de BL80 HB van Tina Trucker... Zag ik al eerder ook binnenkomen. En Sam, goedemorgen.
4: Marcel Tienes, goedemorgen. We mogen weer beginnen. Einde vakantie. Ik hoop dat jullie ook een goede vakantie hebben gehad. En ja, we hebben er weer zin in. Ik wens iedere beunaas een goede week toe gelijk.
0: Ja.
4: En ja, hey. Ja, fijne werkweek. En ciao, de Baco. Adio.
0: Adio. Nou, dan moet ik even bij de droom helpen, want ik heb nog geen vakantie gehad. Ik heb het nog te goed. Nog 3 weken. Dat is na deze week. Dan ben ik even 3 weken van de radar. En dan is onze Tieners weer terug, want die is nu nog met vakantie. Die zit nog aan het Gardameer op dit moment, while we speak. En die is er komende maandag met Rick van Veldhuizen. Dan, even kijken, Marcel is er ook bij. We zijn vandaag weer begonnen na 3 weken vakantie. Wekkertje ging om 2:20. Dat is wel even wennen. Draai maar even de Heino's met Heuken in de tent. Is ook een mooi liedje. Oké, en dan zitten er heel veel liedjes in. Of tenminste namen, namen voor de Vroege Vogel. Hartstikke goed. Daar zoek ik zo meteen even random een naam uit. En nog even Erwin, goedemorgen.
5: Oh. Goedemorgen Marcel, lekker op de bouw, lekker zin, wij slagen.
0: Dit was een heel helder appie. Kon er weinig van brouwen, maar dankjewel. We gaan even een truckerstrekkie doen, want daar is de tijd voor. Ik heb een appje van Thomas, die heb ik even uitgehaald. Thomas die wilde namelijk de grote race horen. En ik dacht, ja, het is maandag, amazing maandag. Laten we even een lekker bekend liedje doen. Het is nog een beetje piratenplaatje. Blijf nog een beetje in het sfeertje van zaterdagavond hangen. Heerlijk.

0: 8 uur. Mooi, 9 minuten voor 7.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, tijd voor de Vroege Vogel. Wie is het geworden, Marcello? Nou, ik zal je niet te lang in de spanning houden als je een appje hebt gestuurd. Het is geworden Jules. Jules Schreurs uit Metrik. Jules heeft al even een appje gestuurd. Dat was vrij snel, Jules. Dank je wel daarvoor. Ik had er net even een appje gestuurd dat hij de winnaar is van de Vroege Vogel van vandaag. Dus, krijg je even het leukste opgestuurd, Jules. En je mag een liedje aanvragen en hij deed er gelijk achteraan. Doe maar even iets van Boerenrok. Boerenrok, nou dat kan geregeld worden. Ik kreeg net al wat appies of ik iets van de Heino's kon draaien. Ook Tigo die bestempelde dat nog even. Doe maar even Hurken in de tent van de Heino's. Dat is ook wel een toffe plaats. Zullen we die gewoon even doen? Waarom ook niet? En dan gaan we zo'n beetje richting het nieuws van 7 uur. Ik wil eigenlijk in het volgende uur nog even een battle doen. Maar dan kies ik zelf even twee liedjes. Kun jij stemmen zometeen in de app. Zomerbattle maken we ervan.

0: Schneider en Cubaanse Café.
1: In dit Cubaanse café.
0: Nou, daar kun je ook wel vaak aan de tapas, toch? Ja, dat is ook. Jazeker. Het is bijna 7 uur. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen voor Afrotros op NPO Sterren NL. Met zometeen nog het tweede deel van dit vierluik. Met daarin onder andere een battle. En ik heb een zomerse battle, die heb ik alvast klaarstaan. En ik dacht, ja, op deze snikhete maandag, want het wordt gewoon tropisch warm. Ja, zit ik ook wel klaar voor jouw verzoekjes. Dus heb je nog een leuk zomers verzoekje? Moet wel een beetje een zomers verzoekje zijn. Mag je hem doorgeven? Geef hem maar even door via onze app NPO Luister. Bijna, wat zeg ik? Ja, nagenoeg 7 uur.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
5: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die

0: zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, dat is hier niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
2: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met een melding vanaf de A6. Lelystad richting Muiden bij de Hollandse Brug. Dat is een ongeluk geweest. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is gesloten. En problemen op het spoor tussen Gouda en Zoetermeer. Je hoort het net al in het nieuws. Er rijden geen treinen, kapotte bovenleiding. Er rijden wel bussen. Het duurt tot 8:30.
4: Marcel de Vries.
3: Yes, die zit hier only the lonely, maar wel met jou gelukkig. Dus we're in this together. Zometeen Fleming en Meteor. Niet nodig. Eerst heb ik...

Bang, Meteor en Niet Nodig. Leuk om deze weer eens even te horen. Goedemorgen, 7:08 is het op deze maandag 3 augustus. Heugelijke dag in Huize de Vries, want vanavond, of einde van de middag eigenlijk, even gebakkie scoren bij moeders. Ja, mijn moeder is vandaag jarig, dus... Maar ik was gisteren even, ik zei het al, ik heb een nieuwe racefiets heb ik aangeschaft, of een andere, een tweedehandsje hoor. Dan ben ik gisteren even een klein rondje op weg geweest, 100 kilometer. Dus ik dacht, ik maak even een pitstopje bij mijn ouders, dan haal ik daar nog even een bakkie. Maar het was al een beetje laat op de middag, dus het werd een frisje. Maar dat was al een beetje verjaardagsvisite, dus ik viel met de neus in de boter, jongens. Dus vandaag nog een keer, maar dan even op de echte geburtstag. En dan vanavond even eten. Hey, kom ik daar weer eens even makkelijk vanaf van deze tropische maandag. Hey, om zelf te koken. Heerlijk. Nou, hopelijk heb jij een beetje een goed weekend gehad. Laat het vooral weten. Wat is er gebeurd? Zijn er nog spannende dingen die ik moet weten? Dan ben je welkom. Geef het vooral door in de NPO Luister-app. De rechtbank in Den Bosch die doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Corné H. Die is verdacht van het gijzelen van personeel in de gevangenis van in Vught. H. die zat daar na een veroordeling voor een gijzeling in een café in Ede. Misschien weet je dat nog. Inmiddels zit hij na lang wachten in een TBS-kliniek. De OM die heeft een jaar voorwaardelijke zelfstraf geëist. En zeil- en watersportverenigingen eisen dat een brug in het Noord-Hollandse Sparendam wordt gerepareerd. De Buitenhuizerbrug die is defect en dat is volgens de eisende partijen desastreus door de hoge scheepvaart. Via een kort geding eisen ze dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de brug gaat repareren en een paar keer per dag openstelt. Nou, dat is, schijnt een sowieso een groot probleem te zijn hier in Nederland. Al die bruggen, viaducten, noem het allemaal maar. En de pot met geld, ja, die moeten wij met z'n allen verzorgen natuurlijk. Wij normale zielen, zeg maar. En tussen Utrecht en Den Haag rijden er geen treinen tot de ochtendspits. En ook tussen Utrecht en Rotterdam. Dat komt door een kapotte bovenleiding. Problemen die ontstonden gisteren aan het einde van de middag. Aanvankelijk zouden deze rond de middernacht zijn opgelost. Maar het gaat toch wat langer duren. En de NS die verwacht dat het probleem om 8:30 vanochtend is opgelost. Reizigers die van Den Haag of Rotterdam naar Utrecht willen, of andersom, die moeten omreizen via Amsterdam. Dat duurt ongeveer een uur. Nou, dan ben je lekker mee. Ja, en nog even dit. Dit is ook een dingetje. Ik zag dat vanochtend in het nieuws. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74, die volgde zijn navigatie-app om zijn weg door het centrum te vinden. Maar die stuurde hem via een stenen trap in de Kerkstraat. En daar kwam hij vast te zitten, want daar was de... Nou, een trapje niet voor bedoeld, zeg maar, voor auto's. Dus hij zat in het midden van de auto, zat hij vast op die trap. Ja, nou heb ik, moet ik eerlijk zeggen, niks tegen oudere automobilisten. Want ik denk altijd zo van, ja, wij worden op een gegeven moment ook oud. En als het een beetje mee zit, wil ik ook zo lang mogelijk een beetje mobiel blijven. Maar dit was natuurlijk niet handig. Volgens mij waren er ook wegwerkzaamheden daar in Blankenbergen. En werd die een beetje rondgestuurd door die navigatie-app. Maar ja, kijk, je moet die app natuurlijk ook niet blindelings volgen. Je moet toch altijd ogen en oren open hebben om een beetje je eigen zintuigen te gebruiken, zeg maar. Nou ja, hopelijk is dat een beetje met de sisser afgelopen. Het zal een beetje schade zijn en het autootje dat hing dan vast op het trapje. Dat kost natuurlijk wat geld om weg te slepen. Nou ja, anyways. Als de man maar ongedeerd is. Vandaag op grote schaal tropisch warm en door de zuidelijke wind wordt er warme lucht aangevoerd. Kwik gaat omhoog naar, let eens op, 30 tot 34 graden. In Limburg wordt het zelfs nog warmer, 35 tot 36 graden. Zweten, jongens.

Ja, reken maar. En zometeen, dan gaan we even battelen. Jij en ik. Ik heb zometeen twee liedjes. Ik maak er even een mooie zomerse battle van. Nou, tegen het tropisch aan, zeg maar. En dit zijn de Shorts. Bekende meezinger. Come on.

Ja, Lara Mina was dit. En had ik jou maar nooit gezoend? Oh, wat smaakt er naar meer? Of was het ranzig? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je denkt, gadverdamme. Ja. Troubles in Paradise. 18 over 7. Goedemorgen. Weekendje daar weer gelaten. Hendrik die was afgelopen zaterdag heerlijk naar de World Pride in Amsterdam. Ik zag dat je niet alleen was, Hendrik. Dat is gezellig zo te zien. JP die zegt, goedemorgen Marcel. Vandaag weer begonnen na 3 weken vakantie. Hike met lekker in de zon. Dat lijkt me wel een lekker nummertje voor zo'n zomerse dag als deze. Groetjes van Han uit Lommel. Han, dat staat niet voor JP. Hey, wat gek. Nou, ik kan lekker in de zon van Hike zo meteen wel even opzetten voor je. Dat is geen enkel probleem. Nou, laten we het dan gelijk even over zomerse liedjes hebben. Want ik heb een battle, jongens. Een zomerbattle. Marcel's zomerbattle. Als je het goed is en je hebt de NPO Luisterapp, heb je misschien een push-notificatie gekregen. Als dat niet zo is, dan moet je die even aanzetten. Dan krijg je die vaker. Als we iets leuks hebben. Zoals dit bijvoorbeeld. Een nieuw polletje. Je kan stemmen in de NPO Luisterapp. Ook als je die push-notificatie niet hebt gehad hoor. Dan kun je gewoon even in de app duiken. En mocht je die app niet hebben, dan kun je hem nog downloaden. Is gratis. NPO Luister. Duik even in het kanaal van Sterren. SterrenNL. En druk dan even op het knopje bericht. Dan zie je het polletje. Tussen 2 zomerse liedjes op deze tropische maandag heb ik bijvoorbeeld Jannes. Laat de zon. Laat de zon maar schijnen. Maar ondertussen goed smeren. En blijven drinken natuurlijk. En niet alleen alcohol. Dat is natuurlijk niet goed als je een bak zon erop krijgt. Dan hebben we dat tegenover. Want ja, een battle moet altijd 2 hebben. Jannes laat de zon maar schijnen. Tegenover Koos Alberts. Lekkere classic.

0: zon schijnt, ook een toppertje. Het is aan jou. Ik ga dit niet bepalen. Dat doe je volledig zelf in de NPO Luister-app nogmaals. En daar heb je wel even tijd voor, want ik zet hem uit tot ongeveer 7:55. Oké, 7:50 is het nog maar. Dan heb je alle tijd. Doe je best. En stemmen op Jannes, laat de zon wel schijnen, of B, Koos Alberts. Als de zon schijnt.
1: Ik zag haar liggen in de zon, bikini, bini, kleine kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
2: Mooi meisje!
1: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar billen, allebei.

0: Rutger van Barneveld met zijn rammer. Wat een joekel van een hit. Over de 10 miljoen streams, zag ik inmiddels. Over de 11 zelfs. Dan is hij goud. Ja, zwoele zomernachten. Met, ja, natuurlijk het bekende...
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee.
0: En over zon en zomer gesproken. Een zomerse battle vandaag. Tussen twee liedjes waar Kroontje in de app zit. En die zegt, dit is een moeilijke battle deze keer. Ja, het is ook een moeilijke battle. Want ja, choose your battle. Welke heb je het liefst? Wil je Jannes of wil je Koos Alberts?
2: Laat de zon verschijnen.
0: Deze van Jannes. Tegenover een liedje van Koos. Als de zon schijnt. Ja, beide leuk jongens. Maar ik ga er maar eentje doen zometeen tegen het nieuws van 8 uur. En ja, welke dat gaat worden, dat bepaal jij en alleen jij. In de NPO luisterapp kun je het achterlaten. Door heel eenvoudig even een paar tikken op het scherm te doen. Dat is echt binnen een paar seconden is geregeld. Dus doe je best. Het zou leuk zijn als je even de moeite neemt om een stem achter te laten. Zometeen nieuws, weer verkeer. En ik denk dat het zo'n beetje tijd is. Ja.
3: Hallo, test. 1, 2. Is het alweer zo laat?
0: Ja.
3: Marcel.
0: Ja?
3: Tijd voor een piratenplaat.

0: Lekker man op het tropisch eiland, alhoewel, je hoeft er niet te zijn, want we hebben het heel dicht bij huis. Niet het eiland misschien, maar wel het tropische weer. Want vandaag op grote schaal tropisch warm door een zuidelijke wind wordt er warme lucht aangevoerd en daardoor stijgt het kwik naar 30 tot 34 graden. En in Limburg, daar kan het nog warmer worden. Dan wordt het namelijk 35 tot 36 graden. Inmiddels 1 over half 8.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
2: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal.
0: Akkoord, Jan. Tot straks dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A6, Lelystad richting Muiden bij de Hollandse Brug. Daar zijn opruimwerkzaamheden, rechte rijstrook is gesloten. Voor de rest helemaal geen vertragingen op deze maandagochtend. Dat is lekker, hè? Het is vakantietijd in Nederland, dat is te merken. Tussen Gouda en Zoetermeer, daar rijden geen treinen, meldt de NS. Dat komt door een kapotte bovenleiding. Daar rijden bussen, het duurt tot ongeveer 8:30. Dat is het voor dit moment. Succes, onderweg.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
0: Yes, Mike Versteeg, gooi zo meteen naar Wesley Klein en Niet Zo Bij Mij.

0: Mike Versteeg en Hartslag van je heupen. La, la, la, la, la. Deze staat hoog in het lijstje in onze Spotify-lijst van Marcel in de Morgen. Ik weet niet of je al lid bent, of lid. Lid. Nou, dat ben je niet echt dan. Hè. Je bent meer een volger van de lijst als je hem even aantikt als... wat is dat? Volgen doe je dan toch? Ja, je kan hem toevoegen aan je bibliotheek, zeg maar. Marcel in de Morgen, rechtopstaand streepje en dan NPO Sterren NL. Er staan een liedje of 108 in inmiddels. Als je die aanzet en je zou hem helemaal uitluisteren... dan wordt het 5 uur en 37 minuten. Inmiddels wel een leuk lijstje. Maar we zijn nog niet klaar. Hè? Iedere week wordt die lijst geüpdate. Ik heb er al wat aan toegevoegd alweer. Sowieso een nieuw liedje van Reinier Peters. Die staat nu ook hoog in de lijst. Die wil ik vanochtend ook nog even draaien. Ja, en deze staat er dus ook in die we net draaiden van... Mike Versteeg en Hartslag van je heupen. Het is een lijst, overigens voor mensen die denken van... ja, wat voor lijst is dat dan? Nou, het zijn allemaal liedjes die wij graag draaien in de ochtendshow. Laat ik het zo zeggen. Dus liedjes die je hier regelmatig voorbij hoort komen. Soms bijzondere liedjes, soms wel bekende dingetjes. Check de lijst en volg hem gelijk even. Dan mis je helemaal niks. Ham and Eggs. Een stemmingje hebben we in de tussentijd ook een polletje uitstaan voor een zomerse track. Ik heb namelijk zometeen de Marcel's Zomerbattle. En daar komt uit of Jannes of Koos Alberts. Dus laat even weten wat je wil.
1: Laat de zon schijnen.
0: Deze snik hete maandag wordt dat misschien wel Jannes. Laat de zon maar schijnen. Of gaat het deze worden?
1: Als de zon schijnt.
0: Als de zon schijnt. Koos Alberts, laat het weten. NPO Luisteren is de app die je moet hebben om sowieso in contact te staan. En ik zou het fantastisch vinden als je een beetje in contact staat. Want ja, ik voel mij toch wel een klein beetje, nou niet in de steek gelaten, maar wel alleen. Want alleen is maar alleen, zeg ik altijd. Want ja, Tinia is nog een week met vakantie. Onze Wouter die is nu met vakantie gegaan. Dus ik moet het programma een beetje alleen in de lucht houden. En dat gaat prima hoor. Ik ben... jaren professioneel zendpiraat geweest, dus wat dat betreft gaat dit ook nog wel. Maar het is leuker met luisteraars, dus doe je best en stuur gerust even een appje in. Zoals Sandy heeft gedaan. Sandy die heeft even meegestemd op de poll, wordt geschreven, vanuit Las Vegas. Hoe laat is het in Las Vegas? Dat is nu nachtwerk bijna, denk ik. Hè? Tijd. Kijk hoor, Las Vegas, denk het wel. Vegas. Oh, bijna ja, het is bijna 11:15. In de avond. Zit je nog in het casino, Sandy? Dat zou toch wat zijn. En Norbert is er ook bij. Norbert doet even wat... nou, het zijn geen duimpjes, maar zo'n... nou, dat is een piratenteken, is dat. Ken je het piratenteken? Dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar... en dan een beetje met de hand heen en weer schudden. Dat is piratenteken. Dat was voor het tropisch eiland... wat ik net draaide van het Apollo-trio... Sam is ook bij en die zegt... hey grote vriend, wij zijn met de auto onderweg naar Kroatië. Met onze mooie auto, Sterren NL, op standje oorverdovend natuurlijk. En we zouden graag een nummertje bij Rio linksaf willen horen. Fijne uitzending daar. En groetjes namens visvereniging De Stijve Lat. Vind ik fantastisch. Dat soort dingen. Visvereniging De Stijve Lat. Gaan jullie naar Kroatië om te vissen of wordt de hengel uitgegooid voor andere dingen, jongens? dat liedje, dat moest ik even opscharrelen, want dat is van Arie Ribbens. Is wel leuk om even te horen. Zal ik dat gewoon even doen? Ja, waarom ook niet. Arie Ribbens. Niet bij Hoevelaken linksaf, maar bij Rio linksaf.
1: Iedereen.

Dit was Marco Schuitmaker. In de ochtendshow Marcel in de Morgen. Marcel is gelukkig niet alleen. Ik zie dat er heel veel mensen nog wel leuke berichtjes sturen. Blijf ze lekker insturen. Ik kom er zo meteen even op terug. Eerst even nog één keer naar de battle. Voordat we dat zo meteen kunnen afronden, afvinken, zeg maar. En dan ga ik één van de twee liedjes draaien uit onze tropische battle. Wordt dat Jannes, Laat de zon nog schijnen? Laat de zon bijvoorbeeld. Schijnen. Of ga je vanochtend voor een classic van Koos Alberts? Als de zon schijnt. Zou ook kunnen. En iedereen lacht als de zon schijnt. Als de zon schijnt, zo heet het liedje ook. NPO Luister moet je even gebruiken om te stemmen. Op dit moment nog aan kop Jannes, maar kan nog van alles veranderen. Het is nog een 6 minuutjes. Jan is er ook bij. Jan de Rookmelderman. Die zegt nog 2 dagen en dan lekker genieten van bier en schnitzels in Oostenrijk. Oh, lekker Jan, man. Voor nu tijd voor de nieuwe van Donnie en Robert. Leuk. Och, ik ben wel een beetje jaloers. Oostenrijk. Zo prachtig in de zomer. Nou, ook jaloers op de bieren en schnitzels. Dat sowieso. Maar ik ga zelf naar Duitsland. 2 dagjes. Dat zal zijn volgend weekend. Komend weekend, zeg maar. En aansluitend nog iets van Valkenburg-Maastricht. En daarna nog even door naar België. Dat wordt mijn vakantie. Ja. Voor de rest. En ja, misschien nog, ga ik nog even op de fiets weg. Ja, want ik heb nog 3 weken. En misschien in de laatste week dat ik nog een paar dagen rondje Nederland doe. Dus mocht iemand nog een Airbnb weten. Of een trekkershut. Dan zou dat fantastisch zijn. Marco zegt goedemorgen Marcel. Ik luister mee vanuit het beeldschone Polen. En aangezien ik de Poolse taal niet beheers, zijn jullie van SterrenNL mijn have-to-have-station? Have-to-have-station. Oké. Okay. Voor begrijpelijke taal. Dank jullie wel voor de fijne muziek. Groetjes van Marco en Isabella. Ja, dat snap ik. Een must-have bedoel je. En Barry zegt goedemorgen Marcel. Ik ben onderweg naar Hogeveen om te lossen. Dit is mijn 2e week met mijn nieuwe truck. En het gaat allemachtig mooi. Groetjes van Barry uit Klasineveen. Ik snap dat gevoel, Barry. Niet dat ik een vrachtwagen heb. Maar ik heb gisteren gefietst op mijn nieuwe tweedehands fiets. En dat is ook, weet je. Dat is fantastisch. Als je daarop rijdt, dan denk je, ik kan de wereld aan, zeg maar. Ik wil niet zeggen dat het interieur lekker ruikt van een nieuwe fiets, maar van jouw nieuwe truck waarschijnlijk wel. En Marloes is erbij. Goedemorgen Marcel, wij zijn met de laatste kilometers bezig richting Spanje. Succes, we nemen je mee in de app de komende 3 weken. En ook Luutje is erbij. Je bent niet alleen hoor, ik heb gestemd op de battle. En Dylan vraagt zich af wanneer wordt er weer eens contact opgenomen met Tinus. Nou ja, Tinia is met vakantie natuurlijk. En die zit ergens in Italië, zit aan het Gardameer. Dus om haar nu te gaan storen tijdens vakantie. Waarschijnlijk ligt hij nog op 1 oor, denk ik. Ja, oh ja, ik weet het trouwens ook niet. Misschien nog wel aan het ontbijt. Het is inmiddels 7:50. Nee, ik ga ervan uit dat hij nog ligt. Dus laat hij maar lekker vakantie vieren. De 10 jaar die spreek ik de 31ste van augustus weer. Dan zijn we echt weer terug bij het oude, zeg maar. Oké, dan zometeen dus battle ga ik doen na Senna. Die wil ik nog even draaien met alles. En dan wordt het zometeen of Jannes of Koos Alberts. Ben benieuwd.

Willem Bart, zeg me. Nou, ik zal je zeggen dat het al 7:58 is en het is de hoogste tijd voor een liedje uit de battle. Wat is het geworden? Oh, dat is lekker veel gestemd, zie ik. Dat is mooi, want hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag, zeg ik altijd. 65% voor Jannes. Laat de zon maar schijnen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
3: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
2: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe

0: Poolse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
1: Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
0: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Jan. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met één melding vanaf het depot van de ANWB. A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen Delft en knooppunt Zaandam. 3 kilometer vertragingstijd van een minuutje of 17.
3: Marcel de Vries.
2: Succes onderweg op deze tropische maandag. Wordt snikheet. 8:03. Ik heb zometeen Monique Smit, Tim Douwsma. 1 zomeravond met jou. Maar eerst de nieuwe van Donnie en Robert van Hemert.
4: De nummer 1.
2: Goedemorgen.

0: Monique en Tim. Altijd een zeer gewaardeerd liedje dit. Eén zomeravond met jou op Sterren NL. En iedereen maar aan het vakantie vieren.
1: Je werkt hard.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Je doet je best.
0: Ja.
1: Om alle ballen in de lucht te houden.
0: Daar ben ik mee bezig, ja.
1: Maar je merkt ook dat je behoefte hebt aan rust.
0: Rust, ja. Ja. Ach, rust. Dat doen we wel eens als er een steen ergens boven op mijn hoofd staat. Nou, zonder lol. De vakantie zit er wel aan te komen, mijnerzijds in ieder geval. Ik weet niet hoe jij erbij zit, maar ik moet deze week nog even. Tot en met vrijdag, of eigenlijk tot en met zaterdag. Maar ik wil eigenlijk zaterdag al de hort op zijn, jongens. Even een weekje weg, want ik heb nog een week zometeen met zoon lief. En die wil ik even goed besteden. Dus als jullie het niet erg vinden, doe ik zaterdag wel het piratenuur. Maar ik zeg het maar gewoon zoals het is. Ik neem het even op. Dus je hoort wel lekker piratenliedjes zaterdagmiddag. En ik ben er ook wel, maar ook weer niet. Nou, dan weet je dat ook gelijk. Maar ik heb het afgelopen zaterdag hopelijk een beetje goed gemaakt met het XXL Piratenuur. Dat was zaterdag van 5 tot 9. En als je dat terug wil luisteren, duik dan even in de app. Uitzending gemist in de NPO Luisterapp. Even kijken. Oh, Jolf die zegt nog morgen, Marcel, ik zou naar Valkenburg gaan samen met je zoon. Op de berg, leuke activiteiten en de grot in. Nou, ik zou je zeggen, wij gaan 2 dagen naar een pretpark in de buurt van Keulen. Dat gaan we zondag op maandag doen. En ik heb in België heb ik nog wat geboekt van dinsdag tot en met vrijdag volgende week. En toen zat ik dat een beetje naast elkaar te houden. Dacht ik, hè? Ik denk, wat ben ik nou stom geweest? Er zit een tussendag. Die heb ik niet opgevuld. Heel raar dat ik dan niet aansluitend heb gedaan. Dus ik heb nog een tussendag van maandag op dinsdag. Ja, maandag op dinsdag. Dus ja, dat zal zoiets worden. Ja, denk ik Valkenburg of Maastricht. Of even kijken waar het een beetje te doen is. En waar er nog wat vrij is. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Volgens de onderneming is dat mede het gevolg van zwakke consumentenbestedingen. Daarbij zakte het internationale volume vooral van Aziatische webshops met bijna 15%. Maar iedereen is natuurlijk bang geworden van de prijzen die wat omhoog zijn gegaan. Nou, volgens mij valt het allemaal wel mee. Maar mensen zijn dan al snel terughouden. Denken, oh, nou, dan doen we wel een extra loopje naar de ACTion. De rechtbank in Den Bosch die doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Corné H., verdacht van het gijzelen van personeel in de gevangenis in Vught. Hij zat er al na veroordeling van een gijzeling, al voor een gijzeling, in een café in Ede. Dat weet je misschien nog wel. Inmiddels zit hij na lang wachten in een TBS-kliniek. Het OM heeft een jaar voorwaardelijke celstraf geëist. Voor deze gijzeling dan. En zeil- en watersportverenigingen die eisen dat een brug in het Noord-Hollandse Sparendam wordt gerepareerd. De buitenhuizenbrug die is defect en dat is volgens de eisende partijen desastreus. Voor de hoge scheepvaart. Via een kort geding eisen ze dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de brug gaat repareren en een paar keer per dag open gaat stellen. Er kan dus nu niks langs. Tenzij je een laag bootje hebt. Ai, ai, ai, ai. En tussen Utrecht en Den Haag, daar rijden er geen treinen door een kapotte bovenleiding. Ook van Utrecht naar Rotterdam. Problemen die ontstonden gisteren aan het einde van de middag. Maar wat voor problemen dan? Dat hebben ze dan weer niet gemeld. Aanvankelijk zouden die rond middernacht zou het zijn opgelost, maar dat is niet. Dat duurt nog even. Als het goed is straks, over een kwartiertje, half uurtje, dan zou het daar weer moeten gaan rijden. Nou. Sterkte onderweg. Het wordt vandaag op grote schaal tropisch warm. Het wordt een mooie dag. Wel puffen, zweten door de zuidelijke wind. Wordt er warme lucht aangevoerd. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg tot wel 36 graden.

Met zometeen nog even een spelletje, even wat leuks weggeven. Justin de Wild is onderweg met Cheerio. Maar ik wilde eigenlijk eventjes terug naar de fundering, naar de basis. André Hazes, ja, dat ben jij en dat weet je.

0: Justin de Wild in de ochtendshow Marcel in de Morgen. Daar is het tijd voor een spelletje. Gaan we even het leuks weergeven met onder andere de Sterren NL Big Shopper.
1: Kom snel uit je bed, want dit is de 06-roulette.
2: Ja. Draai een balletje rond en rond, heb je het winnende getal. Dan ga je prijzen
3: pakken, dat zal.
4: Dit is 06-roulette.
2: Dat zal.
4: 06-roulette.
0: Dus de Big Shopper en wat andere leuke prijzen die we even weggeven. Gewoon even een leuk pakketje. Maar dan moet je wel even het cijfer of getal in je 06-nummer hebben. En aangezien ik donderdag van de zaak ben gegaan en nog niet eerder weer in Hilversum ben geweest, heb ik nog steeds dat roulettewiel niet in mijn studiootje hier. En dat is goed ook hoor, die moet ook lekker in Hilversum blijven. Dan ben ik morgen weer. Dus ik doe eventjes ChatGPT vragen welk getal we gaan doen. Kijken wat ze wil. Hallo chat, kun je mij even helpen met een spelletje?
5: Zeker, leuk. Wat voor spelletje wil je doen?
0: Nou, het is vrij simpel. Ik wil gewoon dat je even een getal gaat noemen tussen de 0 en 20.
5: Tussen de 0 en 20. Oké. Okay. Ik zeg 13.
0: Nou, gezellig getal.
5: Amai, ja, 13 voelt een beetje ondeugend, maar ook niet te.
0: Ondeugend. Nou ja, dat ben ik ook wel een beetje, ja. Oké, cijfer 13, jongens. Dus een 1 en een 3 moet je in je nummer hebben. 1 en een 3. That's the question. Heb je die, een 1 en een 3? Dan ben je spekkoper.
4: 06 roulette.
0: En dan mag je dus een appje sturen met het woord jackpot. Of iets wat erop lijkt. En die 1 en die 3 die moet je dus in je nummer hebben na de 06. Dat lijkt me meer dan logisch. Als dat zo is, dan ben je aan de beurt. En dan mag je dus, en ik zeg het nog maar even tussen neus en lippen door, zo vaak als mogelijk het woordje jackpot gaan appen voor die prijzen. Dus een 1 en een 3 in je nummer. Dan wil ik graag jou horen met het woord jackpot in de NPO Luisterapp. Doe je best.
6: De ciudad de Toluca is especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del polizo rojo.

0: Vincent, en dat ben jij.
1: 06 Roulette.
0: Spelen we vandaag met cijfers 1 en 3. 1 en 3, ja, die moet je in je nummer hebben. Als je die ergens hebt naar je 06, 1 en 3, dan mag je appen met het woord jackpot. Wellicht pak je zo meteen de prijzen over een kwartiertje. 20 minuten. Bim er niet op vast. Beetje preview Monday maken we ervan. Amazing maandag ook natuurlijk. Nog een lekker amazing dat je wil horen. Be my guest en duik in de app. Dit is

0: Borsato en geen toeval. NPO Sterren NL. Ochtendshow Marcel in de Morgen met een tropisch weerbericht. Het wordt op grote schaal namelijk heel erg warm. Door een zuidelijke wind wordt het namelijk nog iets warmer dan het al was. Warmere lucht, tropisch warm. Het kwik stijgt naar 30 tot 34 graden in de loop van de dag. In Limburg daar kan het zelfs oplopen naar 35 tot 36 graden. Nou. Sterkte met puffen en zweten. Dat betekent goed smeren en hydrateren. Gaan we naar het nieuws. Jan.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald.
0: Dankjewel, Jan. Verkeersinformatie van de ANWB met file op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam daar heb je een minuutje of 21 extra rijden. En op de N201 daar is ook wat vertraging van Hilversum naar Uithoren. Tussen de afrit Nederhorstenberg en Loendersloot een minuutje of 7. Succes onderweg.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
0: Voor Michael, Yvonne, Dilana en JD gaan we de volgende doen.
3: NPO
0: schrijven namelijk, hey Marcel, goedemorgen, we zijn onderweg naar Spanje met het gezin. Zou je voor ons Dries Roelvink eventueel willen draaien? Met Ik kom eraan. Tussen haakjes heet het liedje De Route du Soleil. Fijne vakantie!

0: Wat een ongelofelijke dikke beuker is dit van Busy en Yves Berendsen.
1: 06 Roulette.
0: En we zijn er met heel veel plezier gedraaid. Wat is dat? Ja, wat een fijne plaat. Een 1 en een 3 moet je in je nummer hebben. 1 en een 3.
2: Sterren NL. Jouw nummer 1.
0: In de zomer, inderdaad. 1 en een 3 in je nummer. Dan mag je even appen met het woord jackpot. Iets wat erop lijkt. En dan maak je kans op een leuk pakket op prijs. Ik geef je nog een minuutje of 10. Even kijken, wat appies met je delen. Fred van Münster is erbij. Die zegt morgen net 2 weken vakantie gehad. Nu weer aan het werk, 3 weken. En dan weer 3 weken vakantie. We gaan naar Zeeland, dus doen maar even iets van zomer in Zeeland. Klassieker, ja. Zet hem even op lijstje. Mirjam is erbij, erg mooi nummer. Ik denk dat dat of om Dries Roefing ging of om een ander liedje. Leuk dat jij nog eens andere nummers van hem draait. Nou, ik hou sowieso wel van het variatie. Variatie, dat houdt het leven ook leuk en lekker, toch? Vind ik tenminste. Even kijken, Michael doet ook mee met de 06 Roulette. Leuke prijs vlak voor mijn vakantie die woensdag begint. Groeten van Michael uit Baarlo, uit Limburg. Oeh, kun je ook prima zijn. Ga je nog weg, Michael? Ga je nog op vakantie? Ik ben benieuwd en ik ben sowieso benieuwd. Waar staat Sterren aan? Op vakantie of misschien op je werk? Ilona is ook bij. Willem zegt, ik moet nog een weekje, dan 2 weken vrij. Draai maar even Baco in Monaco. Krijg nog een optie om te logeren in Valkenburg van Cubus. Dank je wel, want ik heb inderdaad nog een dag die ik moet overbruggen. Volgende week, maandag op dinsdag. En dan wil ik ergens in Limburg. Ja. Want ik dacht deze zomer, ik ga maar niet te ver rijden. En dat is niet omdat ik niet van rijden hou. Want je weet, ik rij in principe doorgaans van Dokkum naar Hilversum 4 keer in de week. Dus rijden is wel aan mij besteed. Maar ik dacht, ja, met die benzineprijzen, ik hou het dus wat dichter bij huis. Dus net over de grens bij Keulen, net over de grens bij België, daar ga ik zitten. Maaike zegt, ik ga 2 oktober een weekje weg. En daarna pas in januari. We kunnen niet meer weg doordat ons bedrijf in het hoogseizoen niet dicht kan. Ai. Dus de zaken gaan goed dan, Maaike, toch? Dat lijkt me wel, want anders dan kun je prima weg. En succes nog maar met doorbikkelen. En wat in het vat zit, verzuurt niet. Om die er maar weer eens even bij te halen. Timo zegt, ik heb de vakantie al achter de rug. Ik heb nu aardige FOMO bij de rest. Oeh, ja, dat snap ik wel, ja. Oh, dat heb ik ook wel eens gehad. Heel vroeg in het jaar vakantie. En dan moet je de hele zomer door. Oh, ja, ja, ja. Nou, zet hem op, Timo. Je wordt hier goed bezig gehouden bij Sterren. We hebben leuke programma's. We hebben leuke dingen te doen. Onder andere komend weekend bij Jan Smit zijn we. En Ferdi zegt, nou Marcel, nog even volhouden. Ik ben ook aan het werk. Ik ga pas de 26e weg. Dus ik mag nog wel eventjes door. Ja, je hebt gelijk. En Sophie zegt, goedemorgen Marcel. Beetje alleen zijn in de studio, dat kun je wel. Was met Piratenuur ging dat ook prima en gezellig. Hier 24 uur per dag Sterren NL aan. Dus niet alleen, we luisteren non-stop. Maar het is hier wel bloedheet, nu al warm. Succes verder en de groetjes uit Landgraaf. Ja, als je in Landgraaf zit, het schijnt 35 tot 36 graden te worden vandaag. Hai. Nou, zet hem op allemaal. Op deze mooie tropische maandag. De week gaat goed van start. Met hier dus een 1 en een 3. Bij de 06 roulette, mocht je die in je nummer hebben, dan is dit je laatste kans om mee te doen. Stuur het woord jackpot.

De Ferraro, ai ai ai, Joey Nicolai. Nou, dan lijkt het wel op inderdaad, vakantieradio. Voor een deel natuurlijk, voor een ander deel is aan het werk of heeft geen vakantie. Ik ga er sowieso even één iemand blij maken met het prijzenpakket. Want we deden de 06 roulette. Is lekker veel aan meegedaan. Een 1 en een 3 schijnt dus vaker voor te komen dan één keer. Gefeliciteerd zeg ik even tegen Wesley Lippens. Wesley Lippens. Gefeliciteerd. Jij wint het prijzenpakket. Als je hem even je naam, adres, postcode, woonplaats even stuurt, dan stuur ik wat leuks naar je op. En heb er veel plezier van. Dus even kijken jongens, er komen heel veel appjes binnen. Hein onder andere zegt: goedemorgen Marcel, als je in Duitsland wilt tanken, doe dat voor 12 uur 's middags, want daarna gaat de prijs omhoog. Ze mogen namelijk één keer per dag de prijs verhogen. Goed om te weten, Hein, voor 12 uur. Neem ik even mee deze goede raad. Michael is lekker aan het werk in de bloemenkas. Vakantie naar camping in Eerbeek. Oh, prima. Kun je ook heel erg goed zijn. En Chalene zegt hier in Arnhem-Muiden, staat hij uiteraard ook lekker aan de radio. We gaan niet op vakantie, maar we gaan wel naar het GP-weekend van Zandvoort. De laatste Grand Prix op Zandvoort. Oh, stiekem wel een beetje jaloers, Chalene. Nou, een beetje meer ook wel. Ricardo is erbij. Die staat al een weekje aan het Gardameer. En dan staat ook al een weekje de radio aan op Sterren. Nou, je kan ons gewoon meenemen in de app, in de NPO Luisterapp. Goedemorgen, even inchecken vanuit Londen, zegt Koerhuis. Nu op naar Dover en dan door naar Deventer. Dus je gaat, ga je met tunneltje of ga je er met de boot? En Marco zegt: hey Marcel, goedemorgen. Groetjes vanaf het heerlijke zonnige eiland Gotland in Zweden. Samen met mijn lieve meisje, lekker op vakantie en bij mijn zoon en zijn gezin. Oh, wat leuk zeg. Zweden, dat staat bij mij ook nog wel eens op de bucketlist. Is dat een beetje te doen? Is dat leuk? Is dat het leven dat duur? En Sam die zegt: ik luister lekker op het werk. Nog 3 weken, dan op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Oeh, ook prima. Christa is ook bij, nog een maandje werken, dan 3 weken vrij. En dan gaan we lekker naar Italië. En Rob zegt: zou jij Ferry de Lits even willen draaien met I Love You Baby? Voor mijn lieve Steffi, groeten Rob uit Deventer. Dat kan ik wel even doen. I Love You. Ik zal hem gelijk even erbij scharrelen. Dan weet je ook dat dit een live programma is. Die ga ik er even voor je infietsen. En even kijken of er nog meer staat aan op het werk in Schiedam. Heel goed, bij Twente 524. Oké. En Tom is erbij vanuit Italië. Kijk, in dit geval zeg ik Titom. Hartstikke mooi. Nou, leuk dat hij overal aan staat. Houd hem lekker op Sterren, want hier veel gezelligheid. Ik heb zo meteen onder andere nog een classic van Gerard Cox. Ik zou bijna zeggen Gerard Schoonebeek. Dat zou ook gekund hebben. Maar Gerard Cox ga ik zo meteen voor je draaien. Maar eerst deze van Ferry de Lits. En een beetje liefde in de lucht. Door de ether.

vergiet. Ik ben niet zo slank meer, ach, denk niet dat ik dat niet zie. Maar liefje, als hij hard loopt, breekt zijn been af bij zijn knie.

Dat was hem. Oh, hij houdt ineens ermee op. Wat is dit raar? Gerard Cox en de Laaienlichter. Nou, dat was heel raar. Ik deed hier niks, jongens. Ineens houdt die plaat op. Het is bijna 9 uur. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen voor Afrotros. Vanuit mijn eigen kleine radiotempeltje. Met zometeen nog een uurtje. Onder andere de historische feitjes. En we hebben nog een oude platenkoffer. Lekker veel muziek. En misschien heb je nog een zonnig verzoekje. Mag je hem altijd doorgeven? Ik sta ervoor open op deze tropische maandag. Ja.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden, en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat dus, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden, en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
2: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden sinds

0: gisteren geen treinen. De leiding was kapotgetrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
1: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar. Maar dat heeft elke keer niet geholpen.
0: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm. 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Ja. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou jongens, dat wordt zweten. 36 graden. Holy moly. Dankjewel Jan, dan hebben we verkeersinformatie van de ANWB. Het is vakantietijd en dat betekent lekker doorrijden nagenoeg overal. Behalve de N62 vanaf de Belgische grens naar Borselen. Tussen de aansluiting met de N61 en het Tolplein van de Westerschelde-tunnel staat er 9 kilometer. 11 minuten vertraging komt door een kapotte auto. Ai.
3: Marcel de Vries.
2: Ga je dan. 9:03 is het. Goedemorgen voor deze snikhete maandag. Met zometeen Amar en de stem in je hart. Maar eerst die banger, die

0: Hem in je hart. Heerlijk liedje.
1: 9:10.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Dit is mooi jongens, even wat historische feiten. We gaan eerst naar 1992. Want Ellen van Langen wint dan de gouden medaille op de 800 meter tijdens de Olympische Spelen van Barcelona. Ze wordt Olympisch kampioen in een tijd van 1 minuut 55. Zeg ik dat goed? Ja, 1 minuut 55, 54. Ja, dat is een nieuw Nederlands record. Ja, moet ik zeggen, want er staat altijd tot ver achter de komma gaan ze dat soort dingen altijd uitmeten. En ik heb hier nog geluid, heb ik er ook van die tijd, 1992. Ja, ik kan me dit nog wel herinneren. Marcelletje was een jaar of 11, bijna 11. Ja, want het is zomervakantie. Ik vind het altijd zo'n mooie zomerspelen. Hebben we dat volgend jaar weer? Ik denk het wel, hè?
3: En binnendoor moet een gaatje vallen dan. Bij Nuritinova, waarvan het gezicht vertrekt. Van Lange,
0: ja. Ja, je moet het eigenlijk even opzoeken, dit.
3: Ellen van Lange, daar gaat ze. Het stadion staat op zijn kop en hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd, de schitterende triomf. Goud.
0: Goud voor Ellen van Lange in 1992. En het ongeloof op het gezicht en prachtige beelden ervan. Check het vooral eventjes, het staat wel online. Dan in 2011, na 21 jaar, neemt de Nederlandse doelverdediger Edwin van der Sar afscheid van het betaalde voetbal tijdens een afscheidswedstrijd in de Amsterdam Arena. Toen nog, hè? Tegenwoordig de Johan Cruijff Arena. 21 jaar, wat een beest van een doelman. In de positieve zin, hè? Fantastisch. En in 2015 vallen twee bouwkranen met brugdeel om op vier huizen in Alphen aan den Rijn. Een café en twee winkels, die vallen ook om daarmee. En een hond komt om het leven. En er is één licht gewonden. Godzijdank zijn daar niet meer slachtoffers gevallen. Hè? Kan je dat nog herinneren? 2015. Het klinkt nog als dichtbij, maar is inmiddels ook alweer een jaar of 11 geleden, jongens. Ongekend. Ik heb nog een appje van Jan Boekschoten. Die zegt, goedemorgen Marcel, zou jij om mooie herinneringen op te halen Splitsing met Winterzeilen willen draaien of Recht uit het Hart? Dat is ook een mooi liedje. Ja, dat is inderdaad een hele mooie. Mijn zomermuziek, Memories van Weleer. En sowieso een bandje wat te snel weer is verdwenen. Groeten van Jan. Hij heeft helemaal gelijk, Jan. Ik ga het ook even voor je fixen, want Wind en Zeilen is inderdaad een prachtig zomerliedje op deze tropische maandag. Ik sta

0: Power. En naar de playa.
1: Sterren NL. Het ritme van de zomer.
0: Voor Willem. Willem die zegt, doe mij maar even een zomersplaatje van Frans Kabauer naar de playa. Dat is bij deze geregeld. Koerhuis die gaat lekker met het bootje over van Dover naar Duinkerken. Dat is prima te doen, lijkt mij. En Sylvonton die zegt, goedemorgen Marcel, we zijn er ook weer bij vanuit Druten. Succes in je eentje. En zo te horen zijn je trouwe luisteraars er van veel plaatsen af toch bij om de uitzending door te helpen. Groetjes van Linda en Sylvonton. Ja, er zijn inderdaad veel luisteraars die zijn of lekker aan het werk of op vakantie. En veel ook uit het buitenland. Sterren lekker mee op vakantie. Dat is eigenlijk hetzelfde als pindakaas en hagelslag meenemen op vakantie. Sterren mee. Gewoon lekker even iets typisch Nederlands. Dat zijn wij Nederlanders toch, weet je wel. We willen in het buitenland willen wij graag wat Nederlandse dingen, zodat we toch ons een beetje thuis voelen. Heel goed. We hebben ook een platenkoffertje, jongens. Een oude platenkoffer. En inmiddels kan je al stemmen. Ik heb hem al even online gezet. Ik denk, ja, wat eerder hier of wat eerder daar. Dus dan heb je alle tijd om even je keuze door te geven. Ik laat zo meteen even horen welke liedjes erin zitten. Je kan alvast een sneak peek doen door even in de app te klimmen. NPO luisteren, daar zie je de liedjes staan. Kafka hoor je zo meteen met zijn nieuwe liedje. Dit is eerst Rutje Kot.

0: Kafke en zijn nieuwe liedje Ouder Wordt. Ja, dat worden we allemaal, als het goed is. Hopelijk ook een beetje gezond. Dat is belangrijk. Ja, het weerbericht voor vandaag dat zegt dat het warm wordt. Heet. Bloedverziekend. Nee, het is echt bijna bloedverziekend heet inderdaad. Het wordt op grote schaal namelijk tropisch warm. Komt door de zuidelijke wind. Die voert warme lucht aan. Het kwik stijgt naar 30 tot 34 graden van noord naar zuid. En in Limburg kan het tussen de 35 en 36 graden worden. Ik richt nog even een blik in de app die ik hier heb van de ANWB. Die meldt bij mij hier zo de verkeersinformatie. En ik zie, jongens, dat we lekker door kunnen rijden. Er staat helemaal niks momenteel in het land. Zometeen hebben we de platenkoffer. Je kan nu al stemmen, overigens. Dat wordt ook al lekker gedaan. Dank daarvoor. Blijf ermee doorgaan, want zometeen gaan we één van de drie liedjes draaien. En al die drie liedjes die krijg je zometeen even te horen welke het zijn. Sneak peek kan je doen in de NPO Luisterapp.
1: NPO Sterren NL.
2: De nummer 1 van de zomer.
0: En over oude liedjes gesproken. Imca Marina heb ik en Viva España.

Mike Petersen en Dat Doe Jij op Sterrenl. Een heel mooi appje van Willem. Willem die doet even een berichtje sturen in de NPO Luister-app. En die zegt, hey Marcel, we zijn op vakantie met de camper. Ach, dat is fantastisch, Willem. Dat is, ja, ik zou zo graag ooit nog eens, als ik een spa-potje ergens heb, wat ik nog steeds niet op mijn 45ste bijna nog niet heb, een camper willen hebben. Dat lijkt me fantastisch. Ik zit met papa voorin en de rest zit achterin. Kun je Cheerio draaien? We rijden van Spanje naar Frankrijk. Groetjes van Jan en... Of van Jan. Maar die appt even met de telefoon van Willem. Oh, zo zit dat. Oh, oké. Nou, ik heb Cheerio al gedraaid, dus ik draai zo meteen nog even wat anders gezelligs voor jullie. En hou hem tussen de lijnen. Belangrijk natuurlijk met zo'n groot ding. Alrighty. Tijd voor de oude platenkoffer. Er zitten weer 3 oude rammers in de koffer en... Als ik de tussenstand nu een beetje mag geloven, dan wordt dit nog een spannende. Want dit zijn de liedjes van vandaag. Tol Hansen. Over Amsterdam, de Big City. Big City. Big, big city. You're so pretty. You're so pretty. Tol Hansen, keuze A vandaag in de Big City. Daartegenover staat Jan Smit. En dan zul je denken, hey Jan Smit, in een oude plaatkoffer. Ja, dit is een leuk oud liedje van Jan. En ja, dat vind ik persoonlijk een van zijn mooie liedjes van vroeger. Het gaat over vrijheid. MUZIEK

vrijheid, dat moet toch ook een camper zijn? Ja man, dat je gewoon zelf kan bepalen waar je naartoe gaat. Of ja, dat kan ook met een caravan of met een tentje natuurlijk. Heerlijk. Jan Smit, vrijheid op keuze B. Dan er tegenover staat ook nog eens een keuze C. En dat

Voor de plattelandsvrouwen, de country women, de cats. Alrighty, laat het weten. NPO Luister, dat is de app die je moet hebben. De enige manier om contact te krijgen hier met ons. En daar staat een polletje. En dan zie je de drie liedjes. Tol Hansen, Big City, Jan Smit, Vrijheid en The Cats en Country Woman. Commodore in diezelfde app NPO Luister met een stem voor een van de drie liedjes. Dan ga ik zo meteen over, nou, 10 minuten, kwartiertje, ga ik een van deze drie draaien. Liedje met de meeste stem uiteraard. Ja, dan even wat nieuwe muziek. Het is een liedje die inmiddels ook in het playlistje staat. Marcel in de Morgen. Rechtopstaan-streepje NPO Sterren NL. Als je die playlist nog niet tussen je favorieten hebt, nou, dat wordt wel tijd, jongens. Marcel in de Morgen playlist met liedjes die wij een warm hart toedragen of graag draaien hier in de ochtendshow. En dit is een nieuw liedje van Reinier Peters. En zeker voor mensen die ergens verknocht aan zijn aan een thuisbasis, en dan heb ik het ook vooral over de mensen die op het platteland wonen, is dit een heel mooi liedje. Dit geeft wel enig gevoel erbij. Het heet namelijk Nooit meer weg.

0: Zomer op je radio. Zomer op de nummer 1. NPO Sterren NL. Het ritme van de zomer.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

Wat wordt het vandaag? Bloedje, bloedje heet Rob Sorren op Ster NL in de ochtendshow. Marcel in de morgen. Deze tropische maandag. En volgens mij wordt het morgen ook zo'n beetje heel warm, hè? Dacht ik. Ik zal het even checken voor je. Oh nee, morgen ook. 32 graden maximaal. Ja. Zie je wel. Ja, vandaag wordt het nog iets warmer. Zelfs in Limburg kan het 5 tot 36 graden worden. Nou, neem maar voorzorgsmaatregelen regelen als het kan. Een beetje in de schaduw of onder de airco. Of in ieder geval goed blijven drinken en insmeren. Maar dat lijkt me meer dan duidelijk. We hebben een platenkoffer met 3 liedjes. En die 3 die doen alle 3 goed hun best. De bovenste 2, de A en de B, die liggen nagenoeg aan kop met z'n tweeën. Dus ik heb echt even alle stemmen nodig. Mocht je in de gelegenheid zijn, je kan nog 5 minuten stemmen in de NPO Luisterapp op... Big City van Tol Hansen. Gaat deze winnen? Of... You're so pretty. Wordt het toch een liedje van Jan Smit? Want die hebben we op keuze B, Vrijheid.

0: In Volendam, Jan Smit, dat zingt hij in Vrijheid. Dan hebben we nog een keuze C. Doet ook aardig mee, maar of dat nog gaat winnen, dat ligt aan jou. Country Woman. Country Woman. Ja, wat zeg je? Country? Country. Ik hoor ons mensen zeggen country. Country. The Cats. Maar Country Woman, laat het weten. NPO Luister, die app moet je even gebruiken om je stem door te geven. En niet met een berichtje met, ik zie Marian met B. Maarten stuurt B en Jan de Reden ook C. Ja, dat mag je wel doen hoor, maar stem wel even op het polletje. Want dan telt je stem echt mee, Rens.
1: Goedemorgen Marcel, voor ons keuze A, Big City.
0: Big City, ja, nou ook voor jou geldt. Doe wel even klikken op het polletje in de app die je ziet en dan bevestigen met de knop stemmen. Dat wijst zich allemaal vanzelf. Kind kan de was doen. Thomas Bergen hoor je zo meteen als je de keuze had. En dit is Harte 10.

gehoorzaamd op Sterren NL Ochtendshow. Marcello in de morgen. Zometeen Danny Blom. Gaat op volle toeren. Jeroen die appt de laatste loodjes. Verhuizing, 3 uur sleutels inleveren. Draai maar even een beuker voor de goede moed. Nou, dat gaan we doen, want keuze A heeft gewonnen. Het was heel lang Jan Smit wat voor lag, maar het is toch met 40% geworden Tol Hansen. En Big City, lekker meezingetje op Meezing Maandag als afsluiter hier in de ochtend.

0: so pretty. Eindbaas deze hoor, Tol Hansen en Big Big City. Dat was zo'n beetje de laatste hier in de ochtendshow. Zometeen dus Danny, die gaat lekker op volle toeren. Maak er een mooie maandag van. Maak je niet te druk hè, met het hete weer. Dat doe ik wel. En tot morgen. Morgen 6 uur.
1: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buiten ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
1: Danny Blom. Hey, een

Bij mij, Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer hoorde je. Hele goedemorgen, maandagochtend, een nieuwe editie van Emily op volle toeren. Maar dan zonder Emily, die is nog even lekker een weekje met vakantie. Daarom zit ik er, Danny Blom, goedemorgen. Ja, ik ben ook even een midweekje op Mallorca geweest afgelopen week. En dat is allemaal hartstikke leuk, 35 graden. Maar wat gebeurt er dan? Dan ga je op je hotelkamer, ga je airco heel hard aanzetten. Nou, en dat

fantastisch nieuws voor jou, want dan hoor je minder gelul van mij. Dat kan alleen maar een mooie maandag worden. We zo meteen hier Gerrit Snijder, Cubaanse Café ga je horen. Ook Guus Meeuwis en Van Gant. Naar deze absolute held, Henk Wijngaard bij Sterren NL. Dit is

Gerard Joling. En 24 uur verliefd bij NPO NL. Ik weet niet of je Gerard Joling ook volgt op Instagram. Maar ja, Gerard Joling natuurlijk een fantastische vent. Alleen, ja, laten we het even op zijn zachtst gezegd zeggen. Hè? Niet de allerbeste chauffeur volgens mij die er rondrijdt in Nederland. Nou, dat blijkt ook wel weer. Hij is tegen een betonblok aangereden met zijn auto. Ja, en er zit een gat in die band. Dat is ongekend. Dan kun je 10 pennen zo'n beetje instoppen. Dan je kunt even checken op de Instagram van Gerard Joling. Gerard_Joling. Kun je de schade even bekijken.

En waarom fluister ik je naam nog bij NPO Sterren NL? Hele goedemorgen, maandagmorgen. Emily op volle toeren zonder Emily. Ik ben Danny Blom. En ik weet niet of je de nieuwe van Marco Schuitmaker al hebt gehoord. Nou, er gaat een nieuwe verandering in komen, want nu hoor je hem wel bij Sterren NL. Dit is Loesoe.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: tuin.
1: Maar wij gaan door, joh. De André Hazes bij Sterren NL. Emily die klapt er volgende week weer door. Die is even nog met vakantie. Die is er volgende week maandag weer. Dames en heren, Danny Blom, hele goede morgen. Ik heb net ook al even verteld, mocht je denken, wat is er nou weer met zijn stem aan de hand? Heeft hij weer zijn hele week de kop afgezopen op de Zwarte Cross? Nou, dat kan niet, want die is al 2 weken geleden. Ik ben afgelopen week een weekje op Mallorca geweest. En daar was het gewoon lekker 35 graden, niks aan de hand. Alleen het probleem is dat je in zo'n hotelkamer moet je op een of andere manier altijd onder een airco liggen. Nou, dat is er aan de hand met mijn stem. Stront en stront verkouden. Dat doet niks onder van de muziek die we gaan draaien vanmiddag, vanmorgen. Onder andere Kimberly Francis hoor je zometeen met zo'n dag. Is

Raymond Hermans bij Ster NL en hypnose. Je zou bijna denken dat je in een soort hypnose zit. Want dit liedje van Ray Benjamin, die heet ook hypnose. Je oogleden worden zwaar.

Een onvervalste ouderwetse avondrol Sterrenel, Beuker, Lef voor je en Trojan Horse. Hele goedemorgen, Thomas Berg heb ik zo meteen voor je met Ik Vertrouw Je Niet Meer. En wat dacht je van Mart Hoogkamer? Ik spaar geen centen, ook zo lekker. Is deze van Tino Martin bij NPO Sterrenel. Dit is Jong en...

0: NL Radio. Ren, Lenny, Ren. Jorden, Akda en de Munnik. En dit is Vincent en Bandolero.
1: 'S Avonds in het donker van de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. 80 kilometer file in totaal. Onder andere door werkzaamheden op de A6, Joure richting Emmeloord. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens door de douane. Vanaf Zevenaar sta je daarom ook 10 tot 15 minuten in de file. Op de A15 is de Noordtunnel dicht. Europoort Gorkum in beide richtingen. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Alblasserdam betekent dat 30 minuten vertraging. En de andere kant op 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik-Ido-Ambacht. Dan tot slot nog de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over.

Simon bij Sterren NL. Jorden de soldaat. En daarvoor nog Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten die toch een beetje aan het stuivertje wisselen is. Samen met Justin de Wild en Cheerio in de top 25. Door Rutger van Barneveld vorige week nog op 1. Moeten we doen met een tweede plek. En Justin de Wild die is weer teruggegaan naar de nummer 1. Nou ja, het zal allemaal wel goed komen. Zullen we al die gaan vechten, denk ik, op die plek wat dat betreft fysiek. Goedemiddag, NPO Sterren NL. Het is Emily op volle toeren. Zonder Emily die nog even hier.

Ding Tode Verano, je hoorde Joey Nicolai bij NPO Sterren NL. Hey, ik heb een mooie tip voor je. Hey, krijg je zo even mee op een maandagmiddag. Ga even naar sterren.nl. Dan kun je daar even de compilatie bekijken van de Zwarte Cross. We waren erbij met Sterren NL. Onder andere bankzitters gesproken, Jannes. En ook even serieus, de Sterren NL Festival Report te vinden via Sterren NL. Het is een leren.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Naast de vertraging door grenscontroles en werkzaamheden zijn er op andere wegen wat files. Zo ook op de A12 Utrecht-Arnhem. Daar staat een auto met pech tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum. Daar is de Noordtunnel dicht in beide richtingen door technische problemen. Het verkeer wordt nu over de brug over de Noord gestuurd, over de N915. Maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging daar. De A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Tot slot nog 30 minuten vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Wiegen en Kuik.

maar. Maar we gaan beginnen aan 3 uur lang de hits kort en klein voor je draaien met Jan Smit. En nu Likkepep. Dit is Circus Tent.

voor in de boeken en Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore. Het tempo gaat even omlaag. Even genieten van een pareltje, een heerlijke plaat. Prachtige plaat van deze man. Marco Borsato en de waarheid in de Kort en Klein Show. Denk aan

0: Klein.
1: Ladies and gentlemen.
0: De Engelstalige krent.
2: Ja, ik had het over die foute discoplaat, maar er is natuurlijk ook nog een Engelstalige krent met een lekker ritme ook. Je kan er ook gewoon op dansen. In principe een soort van... Nee, het is geen foute discoplaat dit. Gewoon een goede plaat van René Vroeger, de Engelstalige krent in de Kort en Klein Show. Nobody Else.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de wegen. 110 kilometer file in Nederland. Naast de vertraging door grenscontroles zijn er ook op andere wegen files. De A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven. Daar staat een auto in brand tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De A15 dan, Gorkum richting Rotterdam. Daar was de Noordtunnel gesloten. Inmiddels is de weg weer open. 2 rijstroken blijven dicht door technische problemen. Je doet er 30 minuten langer over. Tot slot nog de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer met 10 minuten oponthoud.

0: En ook dit is een hit uit de Nederlandstalige Top 1000.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

niet zomaar een hit uit de Nederlandstalige top 1000... maar een hele grote hit uit die hitlijst. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht van John de Bever. Dit is de Kort en Klein Show, maandag tot en met donderdag van 1 tot 4. En die Nederlandstalige top 1000 komt ook steeds dichterbij... want geloof vanaf 12 oktober om precies te zijn... is die lijst weer te horen hier bij Sterren NL. Bram Bommers hoor je nu met het perfecte recept.

0: Justin de Wild en Cheerio bij Sterren NL. Vrijdag dus nieuw materiaal van Dikhout. En dit was een classic, alles of niets op de radio. Dries Roelvink, we zitten goed in de Route du Soleil liedjes. Zojuist nog Wolter Kroes. Nu deze van Dries Roelvink.
1: Je foto naast mij op de stoel.

voor de kiezer krijgen. Dit was Il Villiero in de Kort en Klein Show. Straks nog Vincent, Herman Brood komt eraan met Henny Vrienden en Als Je Wint. En nu Lassa, Pokey en John Best. Plus Billy Dans.

wat ze zingen. Als je wint, dan heb je vrienden. Als je wint, dan heb je vrienden. Onthoud dat. Straks nog Thomas Bergen. Als je de keuze had, maar nu deze. Herman Brood en Henny Vrienten.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen de buurt
1: van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer.

0: Understatement. Lekker warm, graadje of 30, 36 in het zuiden. En ik zie de zon een beetje schijnen, want het pand hier zo bij Avrotros staat in de stijgers. Dat wordt geschilderd. Maar ik kan net even tussen alle stijgers doorzien dat de zon volop schijnt. De top 3 om 3 van vandaag begint uiteraard met nummer 3. En die is voor Gerrit Snijder en het Cubaanse Café. Sander Quarte is weer helemaal back on the block. Hij is aan het borrelen met de tapster uit Tijuana. En op nummer 1 vandaag natuurlijk Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
1: De top 3 om 3.

0: niet zeggen hoe ik leven moet van Frans-Duits bij Sterren NL. Tegenwoordig doet hij het met een andere Frans, met Lange Frans. De huidige hit heet Hey Fransie door de Frans. En dit was dus een classic van Frans en de huidige hit van Yves Berendsen. Misschien is het tijd, vinden we in de Sterren NL top 25. Sieneke komt eraan, ik doe wat ik wil. Een liedje waarvan ze zei, ja, het zou eigenlijk opgenomen worden door 4 artiesten. En ik heb ze allemaal gebeld en gezegd van ja, de mijne ligt op de plank, is klaar. Ik ga hem nu doen en dat gebeurde ook. En nu Kido van der Graaf met Eeuwige Vrijgezel.
1: Ik hoor aan...

Hier gekregen van Hanny. Hanny is groot fan van Rob de Nijs. Dus we gaan twee hits draaien van Rob in de dubbele dosis. Speciaal voor Hanny. Zometeen hoor je Bange Hart na deze classic, De Pieper. Amst.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land heen komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier.

de Jan Paparazzi Show. Met Arjan Oostrom van een paar jaar geleden. En pure verleiding, wat zou dat mooi zijn, jij en ik samen. Daarvoor hadden we fenomeen van de altijd gezellige Raymond Hermans. En een klapper uit onze Rob 25, Fons Veurink uit Zwolle. Hij had zin in een feestje, ik heb altijd zin in een feestje. Maandagmiddag, maakt mij echt niet uit eigenlijk.

gaan we heen met z'n allen? Hè? We weten het allemaal niet, we kunnen het leven niet vooruit leven. Dus we doen het daar een beetje kalm aan. We genieten van het lekkere weer. Het is een bloedhete maandag in Nederland, maar ook in het buitenland. Want Ria Thomas die zegt... Jan, wij luisteren hier in Blanes, de camping naar Sterrenel Radio. Zou jij Martin Morero willen draaien? Met spijt is voor later, vindt mijn man Leo een hele leuke plaat. Die komt er zo meteen aan dan. En Geertje de Oude zegt... Ik ben in Kroatië nu, niet op de camping, maar we zitten aan het strand. We liggen aan het strand. En graag een plaatje van Corrie Konings, Jan. Maakt me niet uit welke. Ik zou alles leuk vinden van Corrie. Nou, dat gaat zeker lukken, want we hebben heel veel...

leven zo langzamerhand, hè? Een gezongen contactadvertentie op maandagmiddag op Sterrenheel Radio. De nummer 1 voor gezellige mensen van Corrie Konings. Ik wil een man. En dit kan iedereen meezingen. Woord.

je bedenken. Lara Mila, bijna 16:45. Zometeen Tol Hansen. Annemiek Schroer, die zegt... Jolleman, draai even een van mijn favoriete platen uit de jaren 80. Die hoor ik bijna nooit bij jullie. Is van Erik Mazie, het liefste dan de Swinking.

hetzelfde adres, altijd maar doorgegaan. Daar hou ik van. Uit die bloedgroep kom ik, zeg maar. De categorie Doordouwers, de Swinging, draaiden we daar altijd in 1986, 40 jaar geleden. Erik Mezi op verzoek. Dan ga ik even naar Tini Bakker. Die zegt, Jan, als het gaat over een plaat van Tol Hansen, dat is een appje van een paar dagen geleden, die heb ik even uitgeprint. Zou je

haar gestyled.

0: lekker, lekker in de zon.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Rilland is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechte rijstrook dicht.

0: verwarmingsmonteur uit Purmerend. Hij stond afgelopen weekend op de kermis in Medemblik. Volgens mij dacht ik ergens te lezen te hebben. Even kijken, dat was Alles kan kapot van Samuel Welde. En welke plaat ga ik nu draaien? Gerard Joling, die is aangevraagd door Nicolette van As. Goedemiddag, Nicolette.
1: Ja,
0: Gerard Joling, daar ben je een enorme fan van, zeg je. Ik ook. Hij lag afgelopen weekend achter in zijn tuin in een strandstoel op een bedje met een parasol erboven te genieten van het lekkere weer. Dat zal vandaag niet anders zijn.
2: Je weet niet

en Lange Frans. En ook nog daarvoor aan de beginner Joling met 24 uur verliefd op jou. Wat een mooie plaat is dat, hè? En over verliefdheid gesproken, deze dame die kan bij mij wel een potje breken. Want ze heeft namelijk een geweldige plaat afgeleverd. De nieuwe single van Romana, Ik Droom Van Jou.

0: plaat vindt, is die stem van Jan Dulles die omhoog gaat en die zegt: wat ik hou van haar. Wat is dat heerlijk om te zeggen, ik hou van haar. En zoals hij dat dan kan zingen, ik hou van haar, geweldig. Spijt voor de drie J's. We nemen even een lekkere frisse duik met Matje.
1: We gaan hem doen.

de nieuwe nummer 1 in de Sterrenhelft op 25. Opnieuw Cheerio van Tjuster Wild. En dat betekent dat de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld gezakt zijn van 1 naar nummer 2. Maar ja, wat gaat er vrijdag gebeuren tussen 2 en 4? Dan met Marcel overigens, want vrijdag gaan we naar Volendam voor het hele gebeuren hier. Het hele gebeuren rondom het jubileumweekend van 30 jaar Jan Smit. 30 jaar Jan Smit hebben vrijdagavond radio-uitzending, vrijdagmiddag radio-uitzending, zaterdag radio-uitzending. En allemaal vanuit Volendam met Sterrenl Radio. 30 jaar Jan Smit, de jubileumconcerten. 17:15 en dit is de dagelijkse plaat van Benny Nijman.

nieuwe plaat, maar toch weer een nieuwe single. Heeft een druk baasje bereid gevonden om met hem een duet op te nemen. Het baasje heet De Busy. Druk baasje, we zijn er. Gaap, zongen zij hier zo vlak voor 6 uur. In de show van Jolland. Daarvoor hadden we Benny Nijman. En je weet niet wat er in de sterren staat. Dat is misschien maar goed ook, hè? Gewoon geduld hebben. Uiteindelijk komt vrijwel alles goed in een mensenleven. Vraag maar aan Honey.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak, zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De Wijkertunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging.

0: Zwolle, de ring die jij draagt. Echt een super klassieker wat mij betreft. En daarvoor hadden we Je weet niet wat je mist. De nieuwe single van Samantha Steenwijk. Ook een goede plaat. Hoop in de top 25 komende vrijdagmiddag. Die wordt dan gedaan door Marcel overigens. Want we zitten vrijdagmiddag vanaf een uur of vier in Volendam. Bij de jubileumconcert het hele weekend van Jan Smit. Al daar in Volendam. Vrijdagmiddag radio maken vanuit Volendam. Vrijdagavond zaterdag radio maken vanuit Volendam. Ja, dat wordt een mooi weekend vanuit Volendam. Bij de jubileumconcerten van Jan Smit. En als je erheen gaat, ik hoop je even de hand te drukken als je daar bent. En dan kunnen we even een kletsje maken. Hoeft niet door, mag wel. Dat gezegd hebbende, zeg ik, tijd voor half zeven, half zacht. We gaan een plaat draaien uit 1989, uit de late jaren 80. Een plaat van Imca Marina. Dat is een, ja, vind ik altijd een geweldige zangeres. Die heeft natuurlijk een aantal mooie hits gehad in haar carrière. Viva España en Vino, Vino, waar blijft de wijn? Maar ze heeft er veel meer gemaakt. En deze maakte ze in 1989. Een zomerhit, werd niet echt veel opgepikt door de radiostations destijds. Ik heb dit zelf wel gedraaid op de radiostations waar ik toen werkte. Maar ja, het werd een klein hitje. Spanje mi amor ga ik draaien. Ja, dat Spaanse sfeertje heeft altijd om haar heen gehangen natuurlijk. Hè. De Andalusische toiletten van deze fantastische Imca Marina. Die 85 jaar geworden een paar maanden geleden. En ik sprak er een week of wat geleden, een paar weken geleden. En ja, ze blaakt van gezondheid. Als je zou zeggen, ze is 60, zou je het ook geloven. Geweldige vrouw, heerlijke energie. En daar draait het toch vaak om in het leven. De energie tussen mensen. Ik heb een klik met Imca Marina. Ook met heel veel andere mensen natuurlijk, maar zeker ook met Imca Marina. Geweldige vrouw. Die levensenergie van die vrouw en die passie. I love it. Nou, genoeg veren voor Imca. Ik ga een plaat van haar draaien dus uit de zomer van 1989. Spanje mi amor. Met een aardig hitje, matig hitje eigenlijk. Maar het is gewoon een lekkere zomerse frisse plaat. Die past bij het weer van vandaag. Op de maandagavond even na half zeven. Op de 3 augustus in de dagelijkse radiorubriek.
1: Half zeven, half zacht.

0: Twijfel ik ook niet aan. Mooie plaat van Wesley Klein. Aan het eind van de show van Janneman voor deze maandagavond. Het is bijna 7 uur. We gaan de bietenbrug op voor de maandag van de 3 augustus, lieve luisteraars. We gaan afschalen hier bij SterrenL Radio. De auto staat in de rijrichting. Ik ga digitaal uitchecken, inpakken en wegwezen.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Dat kan je wel zeggen vanaf 4 uur vanmiddag. Klimaatneutraal. De show van Janneman. Ik wens iedereen uit de grond van mijn hart een hele mooie en een gezellige vooral maandagavond. En ik zeg...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
3: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
2: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
4: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein. Maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
2: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
3: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
2: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxet heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femmes. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
4: Hauxet pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
2: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
3: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
2: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
4: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
2: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
3: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
2: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
4: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
2: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.